Ik wil je treffen, welkom, Ruben Kerspey, hier in FM, je stem in die paradijs. Baie dankie dat je ingeskakeld, ik weet, toe je muziek moet spelen, moest je handen moest nou so hou, en je moest vergeven. En weet je, terwijl ik nou so bepeinzig gemediteerd het, toe kom het bij mezelf en mens met jezelf ook vergeven. Want sommige keer, dan vergeven mens niet jezelf niet. Maar ik denk dat is toch net goed en recht, dat ik mijzelf kan vergeven. Ons wil dan sê vandag, God kan die identiteit herstel. Want gebrokenheid veroorzaak dat de vrouw begin vraag, is ek genoeg, is ek geliefd? Gebrokenheid veroorzaak dat de vrouw vraag, het ek nog een doel? En ons antwoord somme nou hierdie vraag vanzelf. Ek wil vandag vir jy sê, 1000 paal ja, jy het steeds waarde. Jy het steeds een doel, jy het steeds een toekomst, jy het steeds iets om bij te dra, en God kan jy weer laat sien, wie jy werkelijk is. Dit is net die Heere, jou true image, die ware beeld van jyself, dier die woord, en dit wat God van jy sê, moet toch net op ander plekke gaan wil luister nie, want daar gaan jy verdraaide siening, van jezelf krijgt. Dat is wat die vijand wil doen. Je wilt te distort your image. Je wilt te destroy it. Dat is het groot doel van die vijand. Om identiteit te steal en te vernietig. Ons weet identiteit fraud, corruptie. In Zuid-Afrika is een van die grootste monsters wat daar is, identiteits fraud. En dat is maar net ook wat in die geest gebeur. Want dit manifesteer hier nie natuurlijk, en dit is die steel van mensen's identiteit, om goed te gaan doen, wat jou nie beskoor is nie. Ja nee, ek wil vandag vir jy sê, ja die Heere herstel, en die Heere help, en die Heere gee die deurbrake. Nou wil ons toch noem, soos wat vergifnis, stap vir stap is, is een proces, net soos herstel ook stap vir stap. Dames en mense in die hospitaal gaan le, waar ook al, dan sit dag vir dag, stap vir stap. Sommige dae word sommige dinge gedoen, dis alles deel van die proces om jy te help om gezond te word. Nou ons verstaan dan dat herstel jy altyd oor nacht is nie. Soms is het een dag op een slag, een gebed op een slag, een traan op een slag, een besluit op een slag. Ons wil toch sê, moet nie jyself veroordeel nie. Dink aan die skrifte wat sê in Engels, there is therefore then no condemnation for those who are in Christ Jesus. In Romeine vind jy die tekst. Ons wil vir jy noem, ons wil vandag, die vinger van jy, of die hand wat so na jyself toe wees, you condemn yourself. Ons wil vandag sê, ons gaan ons handen omswaai, ons gaan het in gebed hou. En ons gaan vir die Heere vraag om ons te help, zodat ons kan herstel. Healing is a journey. Sal jy dit saam my kan sê? Healing is a journey. And the most important thing to remember is that God is walking with me all the way. All the way on this path. Hierdie pad, hierdie journey wat ek op pad is, stap die Heere saam met my. Elke hoekie draaitje, elke plekje daar, herstel die Heere my. Kan ons net amen sê. Kom, ek speel een lied vir jy.

Johanna van Wykheid Park dien. Sê vir Elizabeth Reuters, Carol Volkwen, Annie Kleinhansie en Moira Tambour en Auntie Molly, speel Dolly. Dankie Johanna.

Oh man, we'll always remember Dolly Parton, but she'll always be alive and well here on this Sunday Gold program. I am in your company till 5 o'clock this afternoon. This is Roger. As jy lied vir volgende week wil instuur, stuur dit na my by 083-449-2047 voor 'n woensdag aand, of na die ateljee voor 5 uur vanmiddag, 0605-05-2693.

Speciaal vir my vrou Mary. Dit kom van haar man Vincent Breiners van Kalenderstraat Honlie in Lysna. Speel volgende week jou lied.

It's Gonna Take a Miracle, Denise Williams, speciaal vir jou, Calvin Solomons van Johannesburg. En mevrou Magilis daarna, sy stuur groet aan Bianca, Bianca's boyfriend, Charles, Jane en die twee kinders, Tiffany en CJ, en allemaal daar in Wilderness. Mevrou Magilis is van Goudveld en sy wil hee kies en say goodbye. Die groete van die Manhattans hierna, lokal is lekker.

glad you're listening. Zelda Marie, Florentia Malgas, Lekker Jay, sê Desiree van Herbertstel. Gelukkige verjaarsdag Nelson Jankies in Mosselbaai van Anita. Dankie Lenet Bok. Welkom in my huis, sê Shaida Arendse van Mosselbaai.

0: Hey, maar meneer Roger, of het gaan bij je goed. Zal meneer een simpelief met de pende grazen. Klein wie wil laten spelen. Kom van Christina de Koker. Mooie dag.
1: Hi, sister, is in Mbaba, blij jullie luister. En dan Tijuana Titus van Pakkelsdorp. Wat sê, jy speel vandag diep in die verlede.

0: It's a Sunday Gold Roger till 5 o'clock. I'm playing the song Inside of You, Ray Goodman and Brown. By the way, I don't know if you know the history. Hulle was eers die Moments genoem en het verskrikkelijk goed gedoen, baie treffers gehad, maar toe het die platemaatskapie hulle ingeloop en hulle toe opgeraak en toe die platemaatskapie gelos, maar toe moes hulle een nieuwe naam kry, want die platemaatskapie het die ou naam The Moments besit. Hulle kies toe hulle in eie name, Ray Goodman and Brown. Inside of You, Ray Goodman and Brown.
1: Hallo Roger, dankie vir jou baie mooie muziek vir die laaste dag van Woensdag. Baie dankie, Annette Jalport van Blanco.

Raja, jou songs laat my terugdink aan my ou vriend en George High kollega Dan Lee wat afgesterf het al. En al die George High manne wat in Augustus verjaar, wil ek groet. Morten, Colin, Remus, Clive, Janky, Breinkies, jammer. Happy birthday, jylle, al is het voorbij. Sê Raymond Jonklaas.

0: Zou dit jaar even aan mijn groot onlast gestapt bij je begrafenis van mijn familie. En boter heeft ons het lekker gehad, Roger. Ons het al lang klaar gezien. Roger, en goed heb je onbekendes, één bekendes, Rosina en Jacob. En drie keer in hem oos aan die vrij in hem dak. En dan zeggen naar Anna en Poppy. Jullie moet jullie dagen geniet hoor. Audrey, ik heb het jou vergeten hoor. Ik nou net geleden, dank aan jou. Hoor je aan vrouw?
1: Dank je Lillian.
2: Smeared with your favorite scent. I know you think that I'm crazy, but I can't lose what have I left. So I've decided to write this letter and send it to myself. So to make my story short, in the mailbox I will place this letter that I wrote, and it's stamped with your love.

Hey Roger, ek sal loot jou man. Dis keer toch aan in die ochend, op een zondagochend, dis lunchtime saam met jou familie. Dan moet jy preparations maak om atelier toe te kom, om vir ons luisteraars te entertain. Dis my blom wat ek aandraag, jou Roger man, ek sal loot jou man. Veilig reis toe en geseënde week aan jou en jou huisgesin hoor.

alles van jou weg. Jou gestalte, die mooi voorkoms vernietigd ek. Ja, jou trots wees is daar.

Eden FM Oatsworn. 103.6 FM Stereo. Eden FM, jou stem in die paradijs. Net het plezier om naar te luister. Inderdaad, 24/7. Eden FM Oatsworn. 103.6 FM Stereo.

0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom je mij zo moet verrein?
4: Haast die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak een bykie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die klap op pad na jou toe.